Mm-hmm.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal. De jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte won het thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag,

0: Vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Goed, hè?
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zondag 4 oktober van 10 tot 5, Open Deurdag bij Riba Rent, Industrielaan 6 in Brecht.
7: Good morning. Zoo Radio.

0: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be. Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutsebaan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
5: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickercode.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal, de jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja. Goedemorgen. Een beetje rekken en strekken. Ja, en wakker worden natuurlijk. Het is ondertussen 7 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

mensen gesproken die niet heel veel om handen hebben. Dat is er zo eentje. En Bobby Goldsboro, ik zit maar wat te zitten en ik kijk hoe mijn zoon een beetje groeit. Dan heb je pas tijd over. Good morning.

Ja. Waarom zou je dat doen? Hè? Holy fool, breaks his own heart. Oh. Mighty Sparrow, Byron Blee and the Dragonaires. Goedemorgen, hier is Zoo. Welkom. Dit is niet direct in de morgen. Het is vandaag de uitzending van woensdag 13

mooie hier is, zo wil je zelf ook plaatjes aanvragen, service naar onze website. En vraag daar een plaatje aan. Je gaat naar zoo.radio, je klikt door naar verzoekjes en dan wordt dat gedraaid.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ketchup, Buttercup. Het was een andere grote hit uit de Foundations. En Baby, Now That I Found You. Ho, ho. Super 60's. Ja, nu laat ik je nooit meer gaan. Oh, oh, oh, oh, my, my. Hier is Zoo. Goedemorgen. Hier zijn de Beatles en Norwegian Wood.

beetje country, want dat wordt alsmaar populairder, zie ik hier in Mart onderzoeken vandaag. Ik dacht, ik doe ook een country plaatje. Think Called Love van Johnny Cash natuurlijk. Dit is hem, hier is Zoo. Love.

0: to dream alone. Oh, please don't make me dream alone.
1: Ja, ik droomde hele nacht en hele dag over haar. The Dream Lover, van Johnny Burnett natuurlijk. Goedemorgen, hier is zo Diederik in de morgen. Hè, met nu Joe Dassin en Les Champs-Élysées.
2: J'aime

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boksprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 21:30 en 22:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
3: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie.

zorgen dat je ergens staat waar iedereen je kan zien, dat het niet echt heel erg opvalt. Want als je dat zo helemaal alleen doet, dan heb je kans dat je wordt opgepakt. Tegenwoordig, dat mag niet zo. A Girl Watcher van The Occasions. Dat is geen stichtend voorbeeld hoor, deze plaat. 1968, uit de playlist. Hier is Zoo. Goedemorgen, Neil Diamond. Nu, hi, my sir. LA is fine, the sunshine.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conor Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies en Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal. De jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Ja, de jaren 60 zijn van ons. Hè. Dit is hem. Hier is Zo, Diederik in de morgen. Het is 8 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

zal ik jou verwarmen en daar ga ik alles voor doen. Dat heb je net gehoord in mijn beste Frans. Hè. Charles Aznavour, je te réchaufferai. Dit is Zo Goedemorgen. Hier is Albert Hel.

voor in de disco of in de café. Shout van Lulu and the Lovers. Jantje van 7 mag voor het eerst met zijn ouders ook naar het café. Twee bier bestelt de vader. En Jantje buigt zich naar hem toe en fluistert. Krijg het maar.

0: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

zou zo mooi kunnen uitzien. Imagine van John Lennon natuurlijk. Hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen. De jaren 60 die zijn van ons. Wat een fantastische plaatjes. Hier Diederik in de morgen bij tot 11 uur. De liefde is blauw. Vicky Leandros. Doei.

Voor gezelligheid een dikke 7 in dat geval. My World is Empty Without You, Baby van de Supremes. En dit was The Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledom, Tweedle, Hopsasa. Goedemorgen. Ja, vertel mij, hoe doe jij dat toch? Hè? How do

mijn man, omdat hij dat kan. Jolene van Dolly Parton natuurlijk. Helaas, onlangs wisselde zij het tijdelijke voor het eeuwige. Ja, zo weet ik dat toch. Hier is Zoo, de Association. Daar komt ze. Long comes Mary. Ik zou zeggen, kom maar binnen.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatje.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
6: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be. Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutsebaan biedt je alvast interessante all-in-formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
8: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest.
9: Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Zoersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
10: Op zaterdag 17 oktober organiseert heemkundige kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

zit wel goed om met dit soort vrouwen om te gaan? Dat is de vraag die je moet stellen. Save the last dance for me van de Drifters. Goedemorgen, het is ondertussen bijna 9 uur. Zoo Radio.

0: Dan nu. Vandaag moet je wils bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld en er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag, met kans op enkele buien, het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht, bij maximaal 20 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, welkom. Hier is Zo, hier is Diederik in de morgen. Ik ga ze bijna non-stop draaien. Het is 9 uur.
2: From the Beverly Hills of

Oh zeker. Helemaal van boven, Sitting on the Top of the World van Richard and Karen Carpenter. De Flowerpot Man daarvoor en Let's Go to San Francisco uit De Zomer van de Liefde. En dat was 1967 natuurlijk, want de jaren 60 die zijn van ons. Hè.

zijn de mannen van bijvoorbeeld de Hamburger. Of deze natuurlijk, A Wider Shade of Pale van Procol Harum. En daarvoor Corrie van den Bos, het paleis met gouden muren. Ik kijk even op de lijst. Straks Jackie Wilson, The Ventures komen voorbij, The Beatles en The Moments en The Whatnots en Girl.

0: Zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
3: Oei.
5: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
8: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
9: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Moortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
11: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
12: Good morning.

Sweet Soul by Sweet and Sugar for My Honey natuurlijk. En van The Searchers hier op de radio bij Zoo. Daarvoor de Everly Brothers en Jackie Wilson hadden we ook op de radio met... Ik heb het hier op Zoo natuurlijk. Jawel, de jaren 60 zijn van ons. Je hoort hier fantastische oldies. En dit is Pick Up the Pieces van de Average White Band.

0: zijn veel varianten van I close my eyes and count to ten. Bijvoorbeeld gewoon balkenstamp of verstoppertje of Antoinette, wie heeft de bal? Goedemorgen, hier is Diederik in de Morgen. Ja, hallo en welkom op woensdag. Monsieur Sammy Volt en Nathalie.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait.

Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie en

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en

0: zelf nu strengere regels op. Maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag, met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht, bij maximaal 20 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het laatste stukje van deze Diederik in de morgen op woensdag 30 september. Welkom, het is 10 uur.
2: From the Beverly Hills event.

0: een heel klein stukje dan, een classic.
1: Ja, dankjewel Ella Fitzgerald. Hier is Zoo. Goedemorgen, van harte welkom. Het laatste stukje zo van die Dirk in de Morgen op deze woensdag. Marvin Gaye, Bruce Chanel, Jay and the Americans. The Fortunes komen onder andere voorbij.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

dat is voor als het heel mooi weer is. En Beach Baby van de First Class natuurlijk. Goedemorgen. Wil je zelf ook eens een plaatje aanvragen? Surf dan naar onze website. Ga naar zoo.radio en klik door naar verzoekjes. En dan kan je je eigen verzoekplaatje aanvragen voor onze Zoobox. Die wordt s'avonds uitgezonden van maandag tot en met donderdag tussen 6 en 8.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Uurt bij Ribarent.
6: En mijn douche, dat ding is versleten. Versleten.
7: Hé, hey, buurman. Alles oké? Okay?
8: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
9: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
10: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op Jurgen Deeltjens.be.
11: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
12: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse baan 334 Schilde.
13: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
14: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Ribarent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Ribarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie

is Zoo met Crispin St. Peters. You were on my mind. The Stranger. Niet te verwarren met The Strangers, natuurlijk, in On the Shadows. En Neil Diamond, Song Song Blue, Everybody Knows One. Hier zometeen tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie. Het was die Dirk in de morgen. Dit is er weer eentje morgen vroeg.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wels bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI.

0: voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag, met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 11 uur op deze woensdag. Dankjewel, Diederik.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je hoort de Shanties met Pipeline. Voordien Manfred Mann en ik wens u een zeer goede morgen. Het is woensdag 30 september. Ja, ja, de maand vliegt voorbij. Oktober staat voor de deur, denk ik toch? Ja.
1: Wie is?
2: Het is oktober!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis. Voor groepen tot 12 personen, zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
2: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
3: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
4: It's pony time!

0: Thanks for saving my life. Dat zong Billy Paul. Voordien Jackie Trent, The Beatles en Chubby Checker. En jij krijgt van mij nog Tom Jones en Fats Domino.
1: Ladies and gentlemen, The Beat

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Vibrations. En dat wil ik jou brengen op deze woensdag. Voordien Simon & Garfunkel, Nancy Sinatra en Dave Clark 5.

0: Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichal. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en overmeesterden de aanvaller. Uiteindelijk kon het toestel veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monégasque Valentin Vachereau, nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen tussen 24 en 27 graden vandaag. Morgen gaat het regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 12 uur ondertussen op deze woensdagmiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

The Fortunes met Here Comes That Rainy Day Feeling. En dat gevoel heb ik toch niet hoor. Ik wil voor jou de zon zijn op deze woensdag. Zeer goedemiddag, lunchtijd, baby.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem. En voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Good afternoon.

herkende jij. Het is lunchtijd op deze woensdagmiddag, de laatste dag van de maand. En Petula Clark, die heeft een prachtige song.

Eddie Holland met Jamie op deze woensdagmiddag. En de volgende, Red Red Wine. Dat kan al eens lekker zijn tijdens de lunch. Gezongen door een Nederlander, Peter Tetero. En geschreven, ja, geschreven door Niel.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Men komt van

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be. Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in S'Gravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het S'Gravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen S'Gravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.

De Rolling Stones uit de jaren 60, want die zijn van ons. Get off of my cloud. Ja, onderweg naar 1 uur neem ik jou nog mee met de Bay City Rollers. If you hate me after all I say.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegen

0: Is toernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monegasque Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ondertussen is het 1 uur op woensdagmiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ik zat op de Yellow Submarine samen met de Beatles uit 1966 ondertussen. En Johnny Rivers, die zat op zijn berg, maar de Mountain of Love.

0: Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting

0: Hoelang zitten wij hier al opgesloten?
1: Hè?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen verzelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Een echte vent. Uurt bij Ribarent.
7: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
8: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
10: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutse Baan 334 Schilde.
12: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
13: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse Baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
14: Nu zondag 4 oktober is het feest
9: bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 4:30 zorgt W voor de muzikale animatie en de juiste sfeer. Nu zonder

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provincie-gouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er

0: In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 2 uur op deze woensdagnamiddag. Dit is Tim in de middag. Welkom erbij.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

denk ik hoor. Het is niet another Saturday night, het is another Wednesday afternoon. Welkom in Tim in de Middag. We doen het weer tot 6 uur vanavond. Straks hebben we het over een krankzinnig wereldrecord. Een nieuw gadget om je slaap te verbeteren. Er is ook muzieknieuws over Stevie Wonder en Rod Stewart. Een nieuwe top 5 at 5. En verder gewoon heel veel goede muziek. Ja, Jude Dolan is onderweg. The Searchers, Buddy Holly.

De bikini was eigenlijk al opgeborgen met alle zomerspullen, hè, maar we hebben hem terug boven gehaald de afgelopen twee dagen, denk ik. Brian Hyland en de Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. We zaten in 1960. Een dag als deze in 1960, 66 jaar geleden, worden de Flintstones, een Amerikaanse animatieserie, voor het eerst op tv uitgezonden in de VS.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475
1: 81 68 47. En mijn douche, dat ding is versleten.
2: Hey buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen, ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
8: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
9: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Blijf je zorg je zoveel heerlijke oldies uit de 50s, 60s en 70s. Dit is Zoo Radio, jouw enige echte oldies radio op FM, DAB+. En op zoo.radio, de Johnny Rivers, By the Time I Get to Phoenix. Het is een lighthouse zometeen, Cliff Richard is ook onderweg, Tom Jones komt eraan en dit zijn de

0: tijd. De James Bond film Thunderball natuurlijk. Tom Jones was dat, over films gesproken. Een dag als deze in 1955, 71 jaar geleden, komt James Dean om het leven bij een auto-ongeluk. De filmster was een echt jeugdidool. Hij is slechts 24 jaar oud geworden. Dit komt ook uit 1955.
1: See you later, alligator.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
4: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33.

Michel Fugain en zijn Big Bazaar. Une belle histoire, zoals een mooi verhaal. Of in dit geval eerder een krankzinnig verhaal, want de Nieuw-Zeelandse advocaat Shannon Lee Litt heeft een vrij krankzinnig Guinness World Record voltooid. 1000 opeenvolgende dagen liep ze iedere dag een ultramarathon. Ze begon op 1 januari 2024 met het plan om er 200 te doen, maar stopte uiteindelijk pas afgelopen zaterdag bij nummer 1000. Goed voor meer dan 51.000 kilometer in totaal. Afgelopen zondag nam ze trouwens haar eerste rustdag door een gewone marathon te lopen. We gaan richting nieuws en weer van 3 uur met Raymundo.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
1: Het is 3 uur, goedemiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

magie. Radio is gewoon een beetje magie als je het mij vraagt. Met al die heerlijke muziekjes uit de 50s, 60s en 70s. Dit is Zoo. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag met Eddie Cochran onderweg, Mel Carter en nu Peter en Gordon. Woman.

Happy Together, de Turtles. Wij zijn nog Happy Together tot 6 uur vanavond. Want dit is Tim in de middag. Na 6 uur straks de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Je kan ze aanvragen via onze website, dat weet je. Zoo.radio, daar op verzoekjes klikken. En dan kan je gewoon grasduinen in onze gehele discotheek.

0: Cool.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schatteken.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.

Chocolate Diet. Dat was de afkorting daarvan. Het is 60 jaar geleden vandaag precies dat deze plaats overal zowat in de hitlijsten stond. With a Girl Like You. En over hitlijsten gesproken op een dag als deze. Straks in de top 5 at 5 neem ik je mee terug naar de Nederlandse hitparade van 28 september 1968. De top 5 uit die hitlijst krijg je straks dus om 5 uur. Trini Lopez onderweg, Van Morrison en dit is Gilbert O'Sullivan.

Alsjeblieft, meneer de postbode. Please, Mr. Postman, het waren de Marvelettes. Wie van technologische nieuwe snufjes houdt en ook een beetje moeite heeft met in slaap vallen, die moet nu goed luisteren. Gisteren is op Kickstarter de LumiSleep D1 van start gegaan. In een zachte hoofdband zitten elektroden die hersenactiviteit meten. En het toestel past vervolgens zijn geluid continu aan wat het denkt dat je brein op dat moment nodig heeft om in slaap te vallen. Of het in de praktijk echt werkt, moet nog blijken, maar het zal in ieder geval beter werken dan naar Zoo luisteren om in slaap te vallen. Hè? Zeker als deze volgende zijn kwijk openzet. Hier is Harvey Fuku.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425. Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
5: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muzikale animatie en

tegenwoordig een beetje een vreemde meisjesnaam, maar toen was dat een gangbare naam. Blijkbaar werd zelfs een film rondgemaakt met Pat Boone ook in 1957. En dit liedje kwam daaruit. Hè? Bernardine. We gaan richting nieuws en weer van 4 uur hier bij Zoo. Met Chubby Checker en The

0: Rivarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogd de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Zo werd het alweer 4 uur op deze woensdagnamiddag.
2: From the Beverly Hills event

Les filles du bord de mer. Ja, ze waren net zoals die kleine bikinis van daarstraks al weggekropen, maar ze zijn terug tevoorschijn gekomen, hè, de afgelopen dagen. Adamo, les filles du bord de mer. Hij mocht het derde deel van Tim in de Middag openen op woensdag 30 september 2026. De laatste dag van de maand. Morgen is het oktober. Muziek onderweg hier op Zoo van Kiki D, Jimmy Helms, Lee Dorsey ook. En dit is Chris Montez.

Jimmy Helms, I'm gonna make you an offer you can't refuse. 1972. Een dag als deze in 72, vandaag precies 54 jaar geleden verhuisd. Zeezender Radio Veronica van 192 naar 53

Geen storm in een glas water in dit geval, maar een storm op een singeltje. Een 45 toeren singeltje of een shellac, dat komt toen ook nog, want het was 1956. Zo'n grote 78 toeren plaat. Why Do Fools Fall In Love? Zoals de eerste vrouw die dit nummer opnam en effende zo een beetje het pad toch wel voor Diana Ross, die er in 81 een hit van maakte, van deze Why Do Fools Fall In Love.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425.
3: Oh, amai mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Stevie Wonder, My Cherie Amour, hij heeft gisteren Songs in the Key of Life, de EP, uitgebracht ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van zijn dubbelalbum uit 76. De digitale EP bevat 4 niet eerder uitgebrachte opnames uit de oorspronkelijke studiosessies. It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December and I'm Into Living. Wonder selecteerde de opnames zelf, John Fishbach en Gary Odante, die ook aan het oorspronkelijke album werkte, maakten de nieuwe mixen. Wonder schreef en produceerde alle 4 de nummers. Suze Green werkte mee aan de tekst van My Life Story of Love. En op I'm Into Living zijn onder andere Thelma Houston en Denise Williams als achtergrondzangeressen te horen. De jubileumviering krijgt trouwens ook een live vervolg, dat vertelden we eerder al. Wonder speelt Songs in the Key of Life integraal op 28 oktober in de Ziggo Dome

Tremaloos en Here Comes My Baby. Het kwam daar straks al even ter sprake. Het is vandaag 54 jaar geleden dat Veronica op 30 september 72 van golflengte verandert. Vanaf 1 uur 's middags zendt het populaire radiostation niet meer op 192 meter uit, maar op 538 in de middengolf. Omdat de zender Bero Münster op 192 een krachtiger vermogen in gebruik neemt en daarom ja, moeten ze wel verhuizen, omdat het anders veel te hard zou gaan storen. Hè. Het eerste programma op de nieuwe golflengte is de Nederlandse Top 40 met Lex Harding. En de eerste plaats op Veronica 538 was er eentje van de Tremaloos. I Like It That Way was de nummer 40 in de top 40 toen op 30 september 1972.

helder naar de dag om een beetje te zonnen, vermoed ik. Dat zou zo best kunnen op een dag als deze. De Supremes met Up the Ladder to the Roof. Toch een beetje oppassen als je daar zo op het dak gaat liggen in het zonnetje. Zien dat je niet verbrandt, hè? Want voor je het weet, ja, heb je een kleurtje zoals de planeet waar dit liedje over gaat. Hè? En dat is niet

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: En mijn dusleider, dat ding is versleten, versleten.
5: Hé, hey, buurman, alles oké?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.

Woman, maar ze had wel een black dress aan. Dus benieuwd hoe lang ze nog cool kon blijven. Hè? Want zwart, dat trekt toch de zon aan, vermoed ik. Hè? Of denk ik nu te veel na? Het waren de Hollies. Zometeen wordt het 5 uur. De top 5 at 5 komt eraan na Nieuws en Weer. En deze hele mooie nog van Alain Barrière.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sector Federatie van de Dienstencheck zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 5 uur, tijd voor de top 5 at 5. We gaan naar de Nederlandse hitlijst van 28 september 1968. Op 5 daar toen de Rolling Stones en het vergeten plaatje Street Fighting Man.
3: From the Beverly Hills of Angeles.

De Bee Gees op nummer 4 in de Nederlandse hitparade van 28 september 1968. I've Gotta Get a Message to You bleef staan op de vierde plek. Ze zouden niet hoger komen dan de nummer 2 daar. Op 5 hadden we de Rolling Stones daarvoor. Een zeer sterke stijger, maar liefst 8 plaatsen omhoog. Van 13 naar 5, al is het een plaatje wat we een beetje vergeten waren. Hè? Street Fighting Man was de nummer 5 daarnet. En dan op 3, 1 plaatsje gezakt van 2 naar 3. Aphrodite's Child met Demis Roussos en de rest. Rain and Tears.

Mary Hopkin, het was de nummer 2 in de Nederlandse hitparade van 28 september 1968. En dus in onze top 5 at 5 van vandaag. Those were the days, van 3 naar 2 gestegen. En later zou het plaatje nog 2 weken op nummer 1 staan. De nummer 1 dan, die is voor de 3e week op rij dan voor de Beatles. En daar deden ze daarna nog 3 weken bij met deze Hey Jude.

All day and all of the night. Zoveel uren per dag zijn wij er voor je hier met al die heerlijke oldies. Dit is Zoo, je hoorde de Kinks. 1972 op een dag als deze, 54 jaar geleden, verricht koning Carl Gustaaf van Zweden de opening van de brug tussen het vasteland en het eiland Öland. Met 6070 meter is het op dat moment de langste brug van Europa. 1972 was ook het jaar van deze plaat van The Middle of the Road. Samson and Delilah.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Goed, hè?
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.nl. En laat je verleiden tot verandering.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
6: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 12:30 tot 16:30 zorgt W voor de muziek. Muzikale animatie.

Zombies, and She's Not There. Rod Stewart heeft de Final Encore aangekondigd. Een afscheidstournee waarmee hij zijn live carrière van meer dan 60 jaar wil afsluiten. Op 28 mei 2027 speelt hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En een dag later op 29 mei volgt de Afas Dome bij ons in Antwerpen. Howard Jones is trouwens voor beide concerten aangekondigd als speciale gast. Het voorprogramma put uit Stewart's bekendste werk met onder meer Maggie May, die je hier al op de achtergrond hoort. Do You Think I'm Sexy, Tonight's the Night, Rhythm of My Heart en ga zo maar door. De algemene ticketverkoop voor beide concerten begint nu vrij.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Hopsie, aan de kant.
6: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ach, over morgen maken we ons nog geen zorgen. Let's live for today, zongen de Grassroots. Maar toch, ik moet je nu alvast vertellen dat ik er morgen weer ben. Tussen 2 en 6. Maar dat is goed nieuws, toch? Fijne avond nog. Veel plezier hier met de oldies op Zoo en met de Zoobox zometeen. Dit is nog Ben E. King.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: En zo werd het 6 uur. Goedenavond. Tijd voor de Zoobox. From the Beverly Hills of

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Opzij, aan de kant!
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u, net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdag namiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
7: Good evening.

0: De garage van Staje uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staje. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten?
1: Hè?
0: Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Eerst bij Ribarent.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Ribarent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Ribarent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van half 1 tot half 5 zorgt W voor de muzikale animatie.

0: zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
7: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van

0: De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Bueno.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse kleintjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
7: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
7: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info at laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daze van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: kapot? En zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Soersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
4: Een zoektocht naar een perfecte locatie voor een unieke gelegenheid eindigt in Schravenhof in Schilde. Onze stijlvolle feestzalen zijn er voor kleine en grote gezelschappen of om je bedrijfsevent net dat tikkeltje meer te geven. Het Schravenhof op de Turnhoutse baan biedt je alvast interessante all-in-formules en op zondag is het er genieten van een heerlijk ontbijt en brunch. Kijk eens rond op gravenhof.be, geschreven met AE, en ontdek er al onze mogelijkheden. Feestzalen Schravenhof Schilde, waar elk moment een bijzondere gelegenheid wordt en elke gelegenheid bijzonder is. Kom zeker vrijblijvend langs tijdens onze opendeurdagen. Die vinden plaats op zaterdagnamiddag 3 oktober van 1 tot 4 of op dinsdagavond 6 oktober van 6 tot 9. Ontdek er onze zalen, geniet van een hapje en drankje en profiteer van onze exclusieve saloncondities met tot 50% korting op de zaalhuur bij boeking.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
6: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.

0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25. Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verenigd. Belle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek. En beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
5: Nu zondag 4 oktober is het feest bij Riba Rent in Brecht. Naar aanleiding van 100 jaar Unizo Brecht, samen met Open Bedrijvendag, zet Riba Rent de deuren wagenwijd voor je open. Kom tussen 10 en 5 uur een kijkje nemen en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Er zijn demonstraties met miniatuurvrachtwagens, er staat een frituurwagen klaar en natuurlijk wordt er ook voor drank gezorgd. Van 1:30 tot 5:30 zorgt W voor de muzikale animatie.

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegje van Groen en deze Jos Daze van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij. Het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde.
5: Oh, amai mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhout Baan 382 in Weinigem.
7: Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
9: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
10: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
11: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
10: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.nl. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest. Funhoppers. Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Zoersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy-up tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33

0: oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaele. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer de minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.
3: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis. Voor groepen tot 12 personen, zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Tja, een feest is geen feest als je niet bij Dries van Funhoppers bent geweest.
5: Funhoppers.
4: Wij verhuren zowat alles voor een geslaagd feest en voor elke gelegenheid. Wil je stijlvol meubilair huren voor een huwelijk, een verjaardag, communiefeest, jubileum of een bedrijfsevent? Dries van Funhoppers in Soersel heeft het allemaal. Ook voor de verhuur van lichtletters, easy op tenten, volksspelen, springkastelen en veel, veel meer. Zo kan je er ook terecht om je eigen professionele plooitent te kopen, al dan niet gepersonaliseerd. Kijk daarom snel op funhoppers.be. Kies je materiaal, vraag je offerte en kom ophalen of laat leveren. Ontdek alle unieke mogelijkheden en combinaties funhoppers.be. Of bel naar Dries op 0474 88 33 23. Dat is 0474 88 33 23.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.